0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
6: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. De melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
3: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
2: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Omdat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
4: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
2: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat de man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Ah!

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
3: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
2: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
4: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
2: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

need these beautiful things that I've got.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is maar 4.000 hectare erbij gekomen. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te

pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de wereldeconomie dit jaar, ondanks de oorlog in Iran, toch groeit. Voor Nederland voorspelt het IMF een groei van 1,5%. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen bij 17 tot 20 graden.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
3: Om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
2: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
4: De bezorging aan huis loopt ook vast. Naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
2: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. In Duitsland zijn twee mensen opgepakt die verdacht worden van het saboteren van een Starlink-installatie in Polen. De Poolse premier Tusk gaat ervan uit dat Rusland achter het incident zit. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
1: De Radio 35.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
6: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Een hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij On Air met Claire en Gerard.
1: Ja, het is weer zover. Het is weer dinsdag. Even na de klok van 10 uur.
0: Ja, en we zitten gezellig lekker met z'n tweetjes weer hier.
1: Je zit wel diep in de...
0: Ja, ik ga zo op een andere stoel zitten, want het zit niet heel erg fijn zo laag.
1: Wesley Snijder lijkt je zo'n beetje. Zo
0: oh, bedankt. Ja, je kan niet goed op de schuiven kijken.
1: Nee.
0: Ik ga zo even in een andere rolstoel zitten.
1: Goed, zou ik maar
0: bij jou blijf ik wel in mijn rolstoel zitten in jullie studio. Dat kan wel.
1: Ja.
0: Maar goed. Nog wat leuks meegemaakt?
1: Zeker. Ja, we zijn afgelopen zondag... Zondagmorgen. Voor het eerst en voor het laatst naar de film geweest in Nijverdal. In het Huis van Cultuur en Bestuur zit ook de bioscoop. Er zit in de bioscoop. En daar zijn we voor het eerst en nogmaals voor het laatst waarschijnlijk. Naar een film geweest. Het was een Italiaanse film, La Vita e Così, oftewel Zo gaat het leven.
0: Okay.
1: En het was weer typisch een Italiaanse film, zou ik maar zeggen. Maar het was wel amusant in ieder geval.
0: Oké. Ja. Want je gaat nooit naar de bioscoop met je vrouw?
1: Nou ja, daarom gingen we ook nu. Want we gingen in het verleden altijd naar Italiaanse films. Vanwege de taal, vanwege de omgeving, vanwege het Italiaanse sfeertje. Maar in het Zin-in Theater is het zover nooit gekomen. Er waren geen Italiaanse films.
0: Ik ben er nooit, toen ik in Nijverdal woonde, naar
1: het... Ik ben wel een paar keer in het...
0: Wij gaan meestal naar Deventer of Enschede.
1: Ja, ik ben wel een paar keer in het theater geweest.
0: Spoortheater ben ik wel eens geweest in Nijverdal.
1: Ja, bij de voorstelling bijvoorbeeld van Ian Olthoff, Voor de Hooi en zo. Bij de Mountainbike Mania bijvoorbeeld. Maar nooit naar een film geweest. Nou, afgelopen zondag was het weer. Dus we zaten tussen alle andere oudjes. Het viel mij mee. Ik dacht, we zitten in een lege zaal. Maar het was toch wel half vol. Ja.
0: Ik heb wel eens in het Cultuurhuis in Holten, ben ik ook wel eens naar de film geweest. En toen zat het echt chockievol.
1: Maar het was zondag om 11:30, hè?
0: Ja, dan ligt de Nijverdal nog op één oor, denk ik.
1: Nou, dat dacht ik ook, maar het viel reuze mee.
0: Ja, leuk.
1: Ja, dus dat.
0: Ja, nee, de laatste film waar ik naartoe ben geweest was The Odyssey. Die met Matt Damon over de Griekse mythologie is het eigenlijk. Leuk en goede film. Helemaal in IMAX opgenomen. Dus heel mooi gedaan.
1: Ja.
0: Prachtige film. Nou, en toen hebben we allebei een leuke playlist gemaakt.
1: Ja,
0: jij doet dat een beetje improviseren tijdens het
1: maken. Zeker.
0: Ik heb een lijst gemaakt en ben ik benieuwd. Ik zeg, nou kijk maar eens even, dan kom je er wel achter. En wat heb ik gemaakt?
1: Allemaal damesnamen.
0: Ja, dat kwam. Ik denk, ik ga liedjes doen met namen.
1: En de leukste ben je dan vergeten?
0: Claire.
1: Ja, van Gilbert O'Sullivan.
0: Ja, ik denk, ik ga niet mezelf promoten. Ja,
1: zullen we die dan eens twee keer draaien?
0: Toch, dat mag, maar ik heb toch wel het liedje Louise, want mijn tweede naam is Louise.
1: Oh ja, dat dan weer wel.
0: Maar dan van Clouseau natuurlijk.
1: Ja, logisch.
0: Maar we beginnen met een, dat was echt wel een in die tijd, vrouwen waren wel helemaal dol op hem, Julien Clerc. En ik begin met Alain.

0: Prachtige Nikita.
1: Uit 1985 alweer, kan nagaan, hè? 41 jaar oud.
0: Jij wist het, hè?
1: Ik wist het, nou ja, ongeveer.
0: Ja, wel heel erg mooi. En in de tijd van de Koude Oorlog.
1: Ja, ja, en nu zitten we weer in zo'n periode.
0: In zo'n periode. Geen leuke periode nu.
1: Nee, helemaal niet zelfs.
0: Nee, nu net bij AH dat die hek er is. Dat ze niet willen toegeven, maar het is gewoon hek, denk ik.
1: Ja, maar ze hebben nu achterhaald wie erachter zit, hè?
0: Oh, en is
1: ja,
0: het...
1: Ja, het is een afscheidingsbeweging van de EDA.
0: Oh ja, vandaar.
1: Zouden de mensen dat nog kennen, de EDA?
0: De EDA. Nou ja, ik ken het natuurlijk wel omdat een kameraad van ons daar bedrijfsleider was.
1: Oh, oké. Ze zijn overgenomen door een andere supermarktketen, maar welke ook al?
0: Even kijken, is dat niet... Konmar?
1: Ja.
0: Ik weet het niet meer.
1: Ja, Konmar. En dat is natuurlijk weer de Jumbo geworden.
0: Dat is Jumbo geworden. Nou, EDA, ja, inderdaad. En die kameraad is nu bedrijfsleider bij Aldi.
1: Ja, precies.
0: Maar ja, wij maken altijd het grapje met kerst midden in de winternacht ging de EDA open. Ja. Maar ja, de ETA, EDA. Bestaat het nog steeds, de ETA?
1: De ETA hoor je ook gelukkig maar. Ja. Niks meer over. Dat was toen een afscheid.
0: Een Baskische afscheiding.
1: Baskische afscheiding. Ach,
0: gelukkig hoor.
1: Ze wilden dat de Basken een eigen land kregen. En ik weet niet, volgens mij is dat...
0: Ik hoor daar niks meer over.
1: Gelukkig maar ook.
0: Hè? Ja, inderdaad.
1: Want het was geen fijne periode.
0: Maar de wereld is op het moment niet zo fijn. Als ik ook zie wat er allemaal in Frankrijk aan... Dat buiten oorlog met de Franse publiek is ook allemaal in de opstand.
1: Ja.
0: Jeetje mina, dan zijn wij Nederlanders wel heel rustig.
1: Zijn wij maar watjes, hè?
0: Inderdaad.
1: Ja, we gooien alleen maar ruiten in en bommetjes steken we af bij kapperszaken. En zo.
0: Ja, dat granaten aan deuren hangen en zo, dat vind ik echt heel bijzonder.
1: Heel bizar, gewoon echt.
0: Bizar, ja.
1: Als jij een te grote auto hebt, dat ze hem in de fik steken of je banden lek steken. Dus, ja. Maar goed, Claire, wij draaien gewoon vrolijke muziek, want wij kunnen die problemen toch niet oplossen.
0: Nee, en daarom heb ik de volgende. En dat is een, voor mij is het een gitaar, een van de beste gitaristen van de wereld. En ik weet niet wat jij daarvan vindt. Je hebt er een paar.
1: Ik heb er een paar. Eric Clapton, denk ik dat jij bedoelt.
0: Ik bedoel Eric Clapton, ja.
1: Ja, dat is ook wel een virtuoos.
0: Ja, net als Mark Knopfler.
1: Ja, ja,
0: ook zo'n virtuoos.
1: Precies.
0: Ja, en en ik denk ik draai even een beetje een hipper nummer van hem. Je hebt ook een versie die MTV toen heeft gedaan, de Unplugged versie. Heel dus rustig. Ja, ja. Maar dit is echt meer de versie die hij ook met Derek en de Domino's deed. Dit is Layla.

0: Ja, hij wil alles voor me doen.
1: Ja, nou, Claire, dat zou ik me geen twee keer laten zeggen.
0: Nee, inderdaad. Nou ja, ach, wel een hele, hele goede tekstdichter.
1: Boeien.
0: Ja, boeien.
1: Frank Boeien.
0: Ja, inderdaad. Ja, en we hebben net even opgezocht. Hoe oud was hij ook alweer?
1: 68. Bizar, hè?
0: Ja, hij zag er een beetje pafferig uit, maar... Ja,
1: van me mee toch.
0: Had leven gehad, denk ik.
1: Ik kom jou nog wel eens tegen over 17 jaar als jij 68 bent. Pas op, hè?
0: Ja, maar ja, goed. Ik heb natuurlijk niet het ruige leven van een rockster. Nee,
1: precies.
0: Ja, en volgens mij...
1: Je zit net iets te vertellen van een feestje...
0: Bacardi.
1: Oh, nee, precies. Ja, toen laat de luisteraars dat maar niet horen.
0: Toen was ik 24, hè? En ik hoef nooit meer in mijn leven Bacardi.
1: Nee?
0: Nee, gelijk genezen.
1: Je weet niet wat je mist.
0: Nou, jij houdt er nog wel een beetje van, hè? Beetje

0: Bacardi.
1: Ja, nee, is, ik hou met mate, drink met mate, zeggen ze. En dat doe ik dan ook. Hou ik me strikt aan.
0: Ja.
1: Ik heb al mijn maten nodig, Gerrit. En dan gaan we drinken.
0: Nou, met de wintersport wil ik wel eens een keer losschieten. Of op de Bottomse kermis, maar verder helemaal niet. Nee, ik zei al, ik ben een whisky.
1: Ik ben
0: een whisky drinker. Ja. Uit Schotland, dan moet je whisky drinken.
1: Ja, zeker mooi.
0: Ja, dat is ook wel leuk om te drinken. De volgende zanger hebben wij vrijdag al bij jou volgens mij besproken.
1: Welke zanger is dat?
0: Ik ja, die altijd de slipjes op het podium gegooid kreeg.
1: Dat doen ze bij mij ook al.
0: Oh, oké. Maar ik vraag me af of ze het nog steeds bij hem doen in zijn 80e jaren.
1: Ja, ik doe tegenwoordig van die senioren disco's. En,
0: oh, dan krijg je allemaal van die, wij noemen dat soeponderbroeken op het podium. Oh ja.
1: Dus even kijken, dat kan ook. Ik het zien? Nee, kan niet. Zo
0: maar
1: niet.
0: Tom Jones was natuurlijk wel een legende.
1: Oh, ja.
0: De legende uit Wales. En,
1: ja, maar dat snap ik wel, dat snap ik wel.
0: Nog steeds dezelfde vrouw in de jury van The Voice UK. En ja, wat een stem heeft hij.
1: Ja, ik vind het een superster. Echt een,
0: ik ook.
1: Een geweldige zanger, maar ook entertainer en, ja, en persoonlijkheid. Zo ben ik hem ken. Zo ben
0: en
1: ik
0: de voice of de soundtechnicus moet het altijd een volumetje lager zetten. Omdat hij zoveel volume in zijn stem heeft. Ja. Nou, laten we maar eens even lekker gaan luisteren naar een van zijn bekendere nummers.
1: Is niet ongebruikelijk.
0: Nee, Delilah.
1: Oh, Delilah.
0: Delilah.

0: Ja, hoeveel hits hebben ze gehad?
1: Eentje,
0: hè? Ja. VOF de kunst. Ik zeg al tegen jou, je weet ook nog dat... wat doen ze nu eigenlijk?
1: Ik heb geen idee. Was het niet zo'n studentbandje? En dan houdt het op, hè? Student op. Ik weet het niet, hè?
0: Ja, Guus Meeuwis ging wel door.
1: Ja, Guus Meeuwis wel. Zonder vagant.
0: Ja, inderdaad. Die heeft er wel goed aan verdiend, ja. Nou ja, ik denk leuk, meisjesnaam Suzanne.
1: Ja,
0: toch nog wel een grappig liedje. En,
1: zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: En het volgende liedje. Ja, dat, ik heet natuurlijk Claire Louise.
1: Ja.
0: Overweg. En ik denk, ja, er is maar één liedje, Louise. En dat is Lieve Louise van mijn grote vrienden. Ik denk, ja, en de live versie is eigenlijk nog mooier, hè?
1: Ben je daarom zo gek op Clouseau?
0: Daarom ben ik heel gek op Clouseau. Okay. Ja, dat is wel mijn favoriete nummer. Lekker luidkeels meezingen.
1: Oké. Ja. Zet dan wel de microfoon uit, want ik heb je net een stukje horen zingen.
0: Nee, maar mijn stem is gewoon helemaal weg op het moment door de verkoudheid. Hè? Ah. Ben jij nog zonder verkoudheid gebleven?
1: Ik ben nog zonder verkoudheid, maar mijn lieftallige echtgenote is wel verkouden.
0: Okay.
1: Dus je hebt zomaar kans dat ze mij aansteekt.
0: Nou, ik heb eigenlijk vannacht voor het eerst zonder kuchen geslapen. En ik heb dan zo'n man die zich dan irriteert aan me. Maar ik denk, ja, ik ga niet op de bank liggen.
1: Nee, ga jij maar op de bank slaan, schat.
0: Ja, en je kan ook boven in Andrews bed liggen, want die is ook niet thuis.
1: Okay.
0: Ik doe het niet.
1: Nee, je hebt gelijk. Nee,
0: ik doe het niet meer, nee. Dus we gaan nu eens even lekker naar mijn nummertje, Louise. Moet hij het wel gaan doen natuurlijk.
1: Ja, precies. Daar is hij al.

0: Ja, ik gaf jou een keuze tussen twee liedjes. En jij koos me eerder voor deze, hè?
1: Ik zei, waarom kiezen? Dat
0: ja,
1: zei je.
0: Ja, je had ze allebei kunnen doen, maar... Ja. Ja, die andere is wel zo bekend, Sweet Caroline.
1: Ja,
0: die gaat... hoor je zoveel.
1: Ja, precies, precies.
0: Ik denk, nou ja, maar ik had een beetje een jeugdtrauma van Annabel.
1: Ja, vertel.
0: Ja, maar mijn moeder had die LP en dan word je ermee doodgegooid. Ja, ja, ja, en het is in de tijd dat je dit niet echt leuk vindt.
1: Ja, nee, precies, dat snap ik, snap ik. Maar hij vindt het zelf ook niet echt leuk meer, hè, Hans de Boy. Want als die nog optreedt, volgens mij doet hij dat sowieso niet meer. Maar als die optreedt, doet hij nooit dit nummer.
0: Nee. Ja. Ik ken zijn andere hits helemaal niet.
1: Ja, Thuis Ben is zijn andere hit. En verder zou ik het ook niet weten.
0: Nee, nee.
1: Dan
0: en
1: weet
0: hij woont...
1: ik dat ik thuis ben.
0: Oké. Okay. Nee, hij woont ergens om ver weg in Staten Island.
1: Ja, dus hij zal wel niet meer zo wel optreden.
0: Nee, hij is ook al 68, dus...
1: Ja, ho. Dat is piepjong, hè?
0: Dat is piepjong, hè? Nou ja, ik ben ook al 51, hè? Hey, maar we gaan eens even wat anders. Want
1: ja,
0: we hebben
1: wel
0: natuurlijk
1: een mooie deze, hoor.
0: Deze hebben we wel vaker gedraaid, ja, hè?
1: En weet je waar die over gaat? Als het de goede is, als ik de goede voor de geest heb. Hè? Het is Frans Gall.
0: Ja, met, ja. En ik weet wat het betekent. Dat heb je mij even toe verteld.
1: Ja, en het gaat over Ella.
0: Ella heeft het.
1: Ella heeft het. En het gaat over Ella Fitzgerald.
0: Ella Fitzgerald, yes.
1: En die had het.
0: Volgens
1: Frans Gall. En die heeft het volgens mij ook.
0: Ja.
1: En ze heeft ook een keer meegedaan aan het Songfestival voor Frankrijk.
0: Ella Fitzgerald?
1: 60. Nee.
0: Frans Gall. Ah.
1: Poppy de Sea.
0: Oh, die ken ik wel. Ja, zeker.
1: Ja, dat is ook Frans Gall. Ah. Toen was ze nog piep jong.
0: Ja, heel jong was dat.
1: Ja, het was in de jaren 60.
0: Oké. Okay. Nou, laten we dan lekker gaan luisteren naar Ella. Ons hondje is daar toen nagenoemd. Het hondje van mijn moeder, naar Ella.
1: Oh, ik dacht Fitzgerald.
0: Nee, die is
1: wel,
0: was wel
1: een naam
0: van dit
1: die
0: liedje
1: bij jullie past. Fitzgerald.
0: Fitzgerald, ja. Nou, ja, het is American.
1: Ja. Oh, is dat echt American?
0: Is American, ja. Yeah. Maar Ella is echt wel een beetje Schots ook. Ella. Ella, okay. Zeg, okay. Zo spreek je het dan uit. Nou, we gaan lekker luisteren naar Ella, want Ella heeft het.
1: Ja, zeker.

0: Ja. Jij zei het al. De beste versie is dit, hè?
1: Ja, ik vind van wel. Nou ja, ik heb nog een betere versie. Maar in ieder geval van Frans Gall. En niet van Kate Ryan.
0: Nee, die pikt gewoon alles. En die maakt er een iets hipper versietje van.
1: Ja.
0: Nee, dat is
1: maar die Ella, die waar het liedje over gaat, Ella Fitzgerald, die heeft ook geen makkelijk leven gehad.
0: Oh, vertel.
1: Nou ja, ik weet niet van de hoed en de rand, maar die was ook zwaar verslaafd aan de drank en de drugs. Ja, dat waren, en je verwacht het niet, hè? Was nee. Toch geen popartiest, maar een jazzartiest.
0: Ja, ik had het niet bij haar verwacht nu dat je dat zo vertelt.
1: Nee, maar het is echt waar. Ik weet niet of het liedje erover gaat. Zo goed is mijn Frans niet. Ik denk dat het meer over haar vocale kwaliteit gaat dan over haar problemen. Maar nogmaals, mijn Frans is niet zo goed. Misschien kan jouw zoon uitkomst brengen.
0: Ja, die zal ik eens vragen goed, waar dat liedje over gaat.
1: Ja, precies.
0: Zal ik eens even vragen?
1: Moest de tekst laten onderzoeken. Ik ben wel benieuwd. Maar Ella Fitzgerald heeft ook een heel zwaar leven achter de rug.
0: Okay.
1: Was er ook wel aan te zien trouwens.
0: Ja. Wat ben je altijd heel vriendelijk, hè?
1: Ja, dat moet jij zeggen.
0: Nee, ik ook niet.
1: Oh, wat ziet hij eruit? Kijk nou, Hans de Boy. Die zijn 68.
0: Die zijn wel oud geworden, ja. Maar dat ben ik ook. Ik ben ook oud geworden. Nou, we gaan nog afscheid nemen met een lekker liedje. Kaylee. Ook geschreven over de Kaylee, dat meisje Kaylee. En Marillion is Scottish natuurlijk. Vind ik leuk. En dan gaan we naar 2 uur en dan ga jij lekker op mijn plek zitten. En dan ben ik heel benieuwd wat jij gaat doen.
1: Ja, maar geen dames. Nou, misschien ertussen, maar niet een bepaald thema.
0: Nee, krijgen we Italo?
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Ongetwijfeld.
1: Nou, ik zal je wel verrassen.
0: Nou, tot na de klok van 11 uur.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 11 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: On Air with Claire.

0: Het is 6 minuten over de klok van 11 uur. Welkom terug bij het tweede uur On Air met Claire en Gérard.
1: Gérard, dat klinkt wel heel chic.
0: Klinkt chic, hè?
1: Klinkt
0: beter dan Gérard. Het schijnt overigens een naam te zijn die niet vaak meer wordt gebruikt, heb ik maar laten vertellen. Gérard.
1: Nee,
0: jonge lui geven de kinderen geen naam Gérard meer. Heb ik maar laten vertellen, ik weet het niet. Maar goed, misschien maakt die nog een comeback ooit.
1: Nou, Claire is wel heel populair. House of Cards zat natuurlijk Claire in. En Claire Danes, het is wel vaker de naam Claire. Ook in tv-series komt het voor.
0: Ja, het is ook een hele mooie naam. Hè?
1: Ik ben er heel blij
0: mee. Claire Louise vind ik nog chiquer klinken.
1: Ja, leuk hè, dat heeft mijn moeder goed gedaan.
0: Je had een verzoeknummer.
1: Ja, van mijn mami.
0: Van mijn mami.
1: En ze zegt,
0: van jouw mami, niet van mijn mami. Dat gaat niet. Bij mij
1: ze zegt, die heb je nog helemaal niet gedraaid. Ik zeg, nee, die heb ik niet gedraaid omdat het geen meisjesnaam is.
0: Nee, maar ik doe niet aan die onzin. Dus
1: nee.
0: Bij mij kan je alle kanten op.
1: Ja.
0: Dus dit nummer is speciaal voor Kay.
1: Ja, Bright Horses van Nick Cave.

0: Het is ook alweer een poos geleden dat deze dame ons ontvallen is, Claire. Ja. Whitney Houston.
1: Ja, weet je nog welk jaar?
0: Nee, ik weet het niet. We hadden we eigenlijk moeten opzoeken voor de luisteraars.
1: Ja, en daarna haar dochter op dezelfde manier.
0: Het is bizar, het is bizar. Maar had hij ook zo'n zwaar leven, zal ik maar zeggen?
1: Dat weet ik niet. Ja, Whitney was natuurlijk een beetje getrouwd met een foute man.
0: Ja, Bobby Brown.
1: Daar kwam ze door aan de drank.
0: Ja, dat is een beetje haar ondergang geworden.
1: Ja. En dan dat je dan in bad uiteindelijk gevonden wordt. En haar dochter werd ook zo
0: dat
1: gevonden.
0: Is echt bizar. Daarvoor hoorde je Bright Horses van Nick Cave. Speciaal voor Kay.
1: Ja, speciaal voor Kay.
0: En het is jammer. Je kan hier niet bij ons in Nijverdal. Kan je dus naar de studio appen als je verzoekjes hebt.
1: Het kan hier ook. Kan... Als de telefoon het doet.
0: Aha, maar waar zie je dan of er een appje binnenkomt?
1: Daar zit een icoontje op het
0: doelscherm. Oh ja, nou je het zegt. Ja,
1: daar
0: precies.
1: Kun je wel kijken.
0: Oh, oké. Okay. Dat is grappig. Maar dan moeten we ook het nummer noemen.
1: Ja, en die weet ik
0: dat
1: niet.
0: Dat weet je niet.
1: Ja, nou is Herman weg. Herman wist dat altijd uit zijn hoofd.
0: Oké, okay, nou goed. Dan maar geen verzoekjes.
1: Nou ja.
0: Claire.
1: Vertel.
0: Jij bent gek op Clouseau, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Heb ik een nummer van Clouseau. Maar dan de Duitse Clouseau. Luister maar naar Clouseau. Dit nummer heet Gewinnen.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Ja, die zet je altijd voor mij op, hè?
0: Die zet ik speciaal voor jou op. En ik had ook Clouseau speciaal voor jou opgezet, maar het was de verkeerde Clouseau.
1: Nee, dat was de Duitse Clouseau,
0: Clouseau. En je schrijft het ook anders, hè? Ja, het is C-L-U-E-S-O. En een grote hit. Maar ik denk dat die al zeker weer een jaar of 20 oud is. En ik denk dat die uit 2005, 2006 is. Maar goed, als je er niet meer woont, hou je het ook niet meer zo bij, hè?
1: Nee,
0: zo is het. Ja. Goed, we gaan verder met het programma. Het is inmiddels 11:55 geworden. Dus we zijn alweer aardig op weg in het tweede uurtje bij On Air met Claire. Ik heb nog een leuk mixje voor jullie klaarstaan.

0: Het zal niet lang duren voordat deze man weer dagelijks op de radio te horen is. En dan is het natuurlijk met Driving Home for Christmas.
1: Yes.
0: Maar dit was een van zijn andere hits. Want dat vergeten we wel eens. En de man heeft zoveel andere hits ook gemaakt. Dit was On The Beats in de Master Chic uitvoering.
1: Een beetje leuk.
0: Met een disco beatje. Je kent me inmiddels, Claire. En daarvoor hoorde je Bizarre Inc. uit de 90's. Een van hun hits. Het was een gelegenheidsbandje. Maar ze hadden zang van niemand minder dan Angie Brown. Een hele goede sessiezangeres. Die ook een paar hitjes op
1: ja,
0: haar eigen, onder haar eigen naam heeft uitgebracht. Maar zij zong, zoals gezegd, ook heel veel andere platen in voor derden, zal ik maar zeggen. En dat deed ze onder andere voor Bizarre Inc.
1: Okay.
0: Dus dan weet je dat ook weer. Nou, zullen we dan toch nog maar één meisjesnaam, één plaatje.
1: Ja, die had ik op mijn lijst staan.
0: Eén plaatje met een meisjesnaam.
1: Ja, die stond op mijn lijst. Ben ik niet aan toegekomen.
0: Nee, nou daarom. Dus ik denk ik zal toch nog maar een meisjesnaam gaan doen. Het is Pamela.

0: Een lekker vrolijk melodietje. Another 45, nee 54 moet ik het wel goed zeggen. Another 54 en Ultra. En het nummer heette... Geen idee, Another You.
1: Another You, yeah. Ja. Maar je hoort hem zoveel.
0: Ja, je hoort hem vaak, hè. Maar het is lekker vrolijk. Het is
1: gewoon
0: lekker,
1: een relax nummer is
0: ja,
1: het.
0: Toch? Ja. Ja, ik ben natuurlijk wel een beetje aan mijn stand verplicht om ook Italo te draaien.
1: Tuurlijk.
0: En... dan draai ik een Italo die we eigenlijk allemaal zouden moeten kennen.
1: Want, ja, deze ken ik.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Want hij is ook in Nederland een grote hit geweest in begin jaren 80. Maar wij hebben natuurlijk weer een bijzondere uitvoering. Hè. Dat mag je natuurlijk van mij verwachten. Het is Baltimora en Tarzan Boy. Yeah.

0: Ja, ik begrijp het niet helemaal met Anouk Claire. Want I Belong to You zing, zie je. En ik ken ook een nummer waarvan ze zegt, ja, nobody's wife. Vertel het maar, wat is nou de waarheid?
1: En hoeveel mannen heeft ze gehad met kinderen?
0: Ja, nee, ze heeft geen mannen gehad, volgens mij. Volgens mij zijn dat allemaal geadopteerde kinderen, als ik me niet vergis.
1: Nee, volgens mij zijn al die kinderen allemaal van andere vaders.
0: Ja, dat. Maar ik dacht dat ze allemaal geadopteerd
1: hadden. Nee, ze is ook wel zwanger geweest, jawel.
0: Oh, oké, nou goed, dan heb ik me verkeerd laten informeren.
1: Angelina Jolie en Brad Pitt, die hebben wel wat geadopteerd.
0: Oké.
1: Maar ja.
0: Ja, nou ja, zeg het maar. I belong to you and I'm nobody's wife.
1: Yes.
0: Maar is wel een leuk nummer van haar, toch?
1: Dit is een leuk nummer,
0: Oké. Claire, ik ben benieuwd of jij dit herkent.

0: Beretta's Theme. Theme, moet ik het goed zeggen? Geen theme. Beretta's Theme. En dat was een. Beretta was een detective serie uit de jaren 70. Voor jouw tijd, Claire.
1: Ja, maar ik heb het er even over gelezen. Was wel een hele stoere.
0: Ja, was een stoere man. Robert Blake speelde Beretta. En de tune die je hoorde, de Beretta's Theme, werd gezongen door niemand minder. En dat is denk ik wel een hele herkenbare stem van. Sammy Davis Jr. Een gigantische artiest was dat in de jaren 60, 70 had hij zijn hoogtepunten. Sammy Davis Jr.
1: Yes.
0: We gaan eens even.
1: Oh ja, dat is ook zo'n bekende.
0: Dit is de originele natuurlijk, hè? Want ja. Wij draaien niet de versie van Undercover. Wij doen alleen. We gaan voor het echi.
1: Oh, heel goed.
0: En dat is Gary Rafferty, Baker Street.

0: Tim Lambert. En dat was de laatste plaat voor vanavond. Want ik zie dat het alweer bijna 12 uur is, Claire.
1: Ja, de tijd is voorbij van ons.
0: Dat dacht ik. Dat gaat alweer zo verschrikkelijk snel, hè?
1: Ja. En dan wens ik ook alle luisteraars een hele fijne week deze week.
0: Ja.
1: Hopen dat we het een beetje droog houden.
0: Nou ja, het weer mag wel wat beter worden. Want toen ik hier naartoe fietste, was het een beetje druilerig.
1: Ja,
0: en dat is van dat vervelende, natte spul.
1: Ja.
0: Daar word je zo nat van.
1: En we zijn allebei op de fiets. Dus,
0: ja, jij bent ook op de fiets. Je bent
1: ik ben ook op de fiets, ja. Dus,
0: kijk eens aan. Ja, maar jij moet, nou ja, hoeveel kilometer moet jij fietsen?
1: 5.
0: Ja, dan heb ik toch wel wat meer af te leggen. Ik moet zeker wel 8 kilometer
1: naar Nijverdal. Ja,
0: naar Nijverdal. Ja, Claire, volgende week. Laten we het daar eens over hebben. We hebben nog 30 seconden. Dus dan wordt het wellicht de laatste uitzending samen.
1: Ja, volgende week of nu?
0: Dan kom ik nog wel een keer op visite. Ja. Maar dan niet meer zo regelmatig als nu.
1: Nee. Want jij hebt een verhuizing naar Spijkenisse.
0: Ja, ja, het is wat.
1: Je gaat terug naar Rotje Knor.
0: Terug naar de kust.
1: Ja.
0: Goed, mensen, dat is voor volgende week. Jij bent vrijdag ook nog in Nijverdal, dus we zien elkaar nog wel. En voor nu een hele fijne dag toegewenst. Tot de volgende week.
1: Tot de volgende week.
2: 12 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
4: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, 2 messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot €500.000 een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op €470.000. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. 2 schepen werden geraakt, 1 daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisie-seizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim 1 jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
3: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
3: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 2 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld. Er zijn veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Leschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en één van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 4 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350?

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in de brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 6 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
6: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
3: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
2: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
4: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen. Waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
2: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markensower willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
4: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
3: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
5: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
3: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakte gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
4: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
3: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
5: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
3: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Welkom luisteraars bij het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350 en Hofstreek. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator van het programma. En de techniek wordt vandaag verzorgd door Remco van der Maat. Na een lange zomer met veel mooie muziek doet de herfst binnenkort weer haar entree en staat al volop in de stadblokken. Het thema van ons programma vandaag luidt dan ook Klassiek in herfsttij op 350, befaamde klanken van grote meesters. De eerste muziek vandaag gaat ook over de herfst en komt uit de vier jaargetijden van de rode priester uit Venetië, Antonio Vivaldi. Janine Jansen hoort u op viool samen met het gezelschap Concerto Italiano onder leiding van dirigent Rinaldo Alessandrini.

Ja, u hoorde de herfststormen uit deze muziek klinken. Maar als ik zo naar buiten kijk, dan heeft de zomer er nog niet genoeg van. En hebben we nog een prettige nazomer. In elk geval, Janine Jansen was de solist in de herfst uit de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi. De eerste uit een reeks, zoals Vivaldi het formuleerde, het experiment van harmonie en inval. In goed Italiaans, il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Rinaldo Alastrondridi dirigeerde zijn Concerto Italiano. Toen de opera Carmen van Georges Bizet op 3 maart 1875 in de Paris Opera Comique aan het publiek werd vertoond, leidde de openlijke erotische vrijmoedigheid van de heldin Carmen op het podium tot veel opwinding. Ja, bedenk wel, we schrijven 1875. Dat laat niet onverlet dat de stierenvechters, oftewel de toreadors, toen al de show stalen. En dat is heden ten dage nog zo. En u herkent ongetwijfeld de prachtige muziek. De opera is nog steeds zeer geliefd. Luister maar eens naar de uitvoering van de London Festival Orchestra en Choir onder leiding van Alfred Schulz.

Dat waren de Toreadors. Die verlieten de arena na hun optreden samen met de heldin Carmen. Georges Bizet was de componist en de London Festival Orchestra waren de uitvoerende muzici in deze Carmen Suite nummer 1. Een van de grootmeesters uit het programmathema op Radio Regio Klassiek vandaag is zonder enig twijfel Ludwig van Beethoven. Tot een van de onverslijbare composities van zijn hand hoort zeker zijn 9e symfonie, met als ondertitel Ode aan die Freude. Het navolgende muziekstuk dat u gaat horen is met recht legendarisch te noemen. Muziekrecensenten schreven dat het een zeer gedenkwaardig concert in Berlijn was, waar deze opname uitstond. De West Eastern Orchestra, bestaande uit Joodse, Palestijnse en Arabische muzici, vertolken dan ook het Ode aan de Freude in het culturele en politieke hart van Duitsland. Onder de bezielende leiding van Daniel Barenboim hoorde u de symfonie nummer 9 van Ludwig van Beethoven.

Zo kan het dus ook. Een orkest dat bestaat uit Joodse, Palestijnse en Arabische muzici vertolken de vrede in het koor Ode aan die Vreude uit de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Daniel Barenboim dirigeerde de Eastern Divan Orchestra. Het strijkkwintet in C, Deutsch 956, behoort tot de allerlaatste composities van Franz Schubert. Waarschijnlijk heeft hij een uitvoering van het werk zelf niet meer kunnen horen. Wij prijzen ons evenwel gelukkig dat wij wel kunnen genieten van deze compositie. Luister maar eens naar het wereldberoemde Emerson String Quartet met als icoon Mstislav Rostropovich, die de tweede cello besteelt. Even lekker achterover zitten en genieten.

Mstislav Rostropovich was de solist op cello bij het Emerson String Quartet in het Adagio uit het strijkkwartet in C, Deutsch 956 van Franz Schubert. Een van de vele opera's die Georg Friedrich Händel tijdens zijn leven heeft geschreven was Ariodante. Het werk dat hij in 1735 componeerde was tot voor kort ten onrechte verwaarloosd, maar prijkt sinds halverwege de jaren 90 op het repertoire van vele operagebouwen in de hele wereld. De titelrol was geschreven voor de castraat Giovanni Carestini, heeft een aangrijpende aria, Chiesa in Vida in Grondo Aldruno. En juist naar deze aria gaat u nu luisteren in het programma Radio Regio Klassiek. De beroemde sopraan Anna-Sophie van Otter hoort u in de titelrol en Mark Minkowski dirigeert zijn Les Musiciens du Louvre samen met het koor van de Musiciens du Louvre.

Ja, dit was de aangrijpende aria Scherza in Fila uit de opera Ariodante van Georg Friedrich Händel. En die werd uitgevoerd door de sopraan Anna-Sophie von Otter. Die werd begeleid door Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Tijd nu nog in het programma Radio Regio Klassiek voor een eerbetoon aan de op 6 december 1960 overleden beroemde Roemeense pianiste Clara Haskiel. Mozarts pianoconcert nummer 23 K488 wordt op magistrale wijze door haar uitgevoerd, zoals u zelf zult beamen als u naar het Allegro assai gaat luisteren uit dit pianoconcert. De Wiener Philharmoniker staat deze maal onder leiding van Paul Sacher.

Ja, met het Allegro assai uit het 23e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Uitgevoerd door de onvergetelijke Clara Haskell, begeleid door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Paul Zacher, zijn we helaas alweer bijna aan het eind gekomen van ons programma Radio Regio Klassiek, dat vandaag als thema had Klassiek in herfsttij op 350, befaamde klanken van grote meesters. Dank voor uw aandacht, luisteraars. En natuurlijk Remco, hartelijk dank voor zijn technische ondersteuning. Hopelijk luistert u ook volgende week weer. Aan het begin van onze uitzending hoorde u uit de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi de Nederlandse violiste Janine Jansen. En we besluiten met de bewerking van hetzelfde beroemde muziekstuk in een modern jasje, geschreven door Max Richter, die zelf de keyboarden speelt, en Daniel Hope, die speelt de viool. De Concerthaus Kammerorchester Berlin, onder leiding van Andrea Ridder, die begeleiden ze. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
3: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, but are hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
2: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
4: Da wir daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
2: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
6: 92.3 FM.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren er begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.